wat er in Iran gebeurt geen abstracte nieuws. Het is persoonlijk. Het gaat over mensen die op mij lijken, familie.